0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En tot zover het nieuws.
2: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
3: Let's do it!
0: Hey.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En tot zover het nieuws.
5: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden.

0: TOVessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Sami Abu Shahade stopt met Israëlische verkiezingen na uitsluiting door Hoge Rechtshof. Spaans parlement verwierp huisuitzettingsverbod en huurbevriezing. Premier Sanchez riskeert vervroegde verkiezingen. Koning Filip bezocht vrijdag de Amerikaanse militaire begraafplaats in Hendrikkapelle. Hij legde een witte bloem bij graven van veteranen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor aanslag in Overasselt. 32 mannen opgepakt. En dan tot slot het weer.
1: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
0: En tot zover het weer en de

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En tot zover het nieuws.
2: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

Let Die in de versie van Guns N' Roses. Goedemorgen en welkom in je weekend. Dit is TNO. Werner hier tot aan 12 uur. Ik help je opstarten met de allerbeste muziek van Bente bijvoorbeeld. De OJ's komen eraan. Ik heb Phil Collins voor je met een absolute klassieker. En dit is Van Velzen met Baby Get Higher.

Parachute van Bente op DNO. Mooi liedje, hè? Ja, het is echt een hele talentvolle zangeres, die Bente. Gaan we nog veel van horen de komende jaren, ga ik zomaar vanuit. Joe Collins ga je ook horen. Die is heel erg dichtbij. Met een instant klassieker, In the Air Tonight. De streekagenda met Tony Mulder ook.

misschien wel de mooiste die Phil Collins ooit heeft gemaakt. En heb je ook even meegedaan met het luchtdrumstukje? Ja, wist je hem ook perfect uit te timen? Dat is altijd de uitdaging. Ja, ik heb het ritmegevoel van een houten Klaas. Dus dan moet je mij niet per se vragen. Maar het is wel iconisch, hè? In the Air Tonight. Goedemorgen, je luistert naar DNO. Hoorde trouwens daarvoor nog de streekagenda met Tony Mulder. Mocht jij zelf iets organiseren en je wilt er aandacht voor hier op de radio, stuur even een mailtje, redactie@dnomedia.nl. Dan nemen we het mee voor de aankomende week. Abba onderweg, Kygo ga je horen. En dit is Van Dikhout met Alles of Niets.

plekje waar iedereen naar op zoek is in zijn leven, toch? Ja, laten we eerlijk zijn. Het paradijs. Sommige mensen denken dat het paradijs pas komt als je er niet meer bent.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Sami Abu Shahade stopt met Israëlische verkiezingen na uitsluiting door Hoge Rechtshof. Spaans parlement verwierp huisuitzettingsverbod en huurbevriezing. Premier Sanchez riskeert vervroegde verkiezingen. Koning Filip bezocht vrijdag de Amerikaanse militaire begraafplaats in Hendrikkapelle. Hij legde een witte bloem bij graven van veteranen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor aanslag in Overasselt. 32 mannen opgepakt. En dan tot slot het weer.
1: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Stop That Train op DNO. Zometeen is het alweer tijd voor Smaakmakers tussen 12 en 2. Smakelijke lunch op de zaterdag. Daarna de sport en ook de Oranje Top 30 met de Hollandse hits van dit moment die er toe doen. Kom nog voorbij op DNO. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Mijn naam is Werner. Volgende week zaterdag hoor je

0: 108, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Ferhat Gündoğdu, hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, is in voorlopige hechtenis genomen wegens corruptie, waaronder het manipuleren van aanstellingen van arbiters. Zijn arrestatie hangt samen met een groot gokschandaal, waarbij de voetbalbond een jaar geleden 149 arbiters schorste. Naast Gündoğdu zijn 5 anderen vastgezet. Justitieminister Akin Gulek liet weten dat er huiszoekingen zijn verricht. De co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv viel woensdag de gezagvoerder aan met een bijl in de cockpit en probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het een terroristische aanval betrof. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden de co-piloot uiteindelijk. Nederland heeft zijn zetel in de reference group van het Eurovisie Songfestival verloren, omdat het land vorig jaar niet meedeed aan het Songfestival. Claudia van der Pas, die als delegatiehoofd voor 2 jaar was gekozen, kreeg tijdelijk een wildcard, maar die verliep afgelopen zomer. De EBU bevestigt dit aan het ANP. Op het Oostmolenerf in Rotterdam kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer om het leven na een aanrijding tussen een auto en een fiets. De 30-jarige automobilist uit Rotterdam is door de politie aangehouden. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk.
2: En tot zover het nieuws.
1: Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden.
3: Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 95 kilometer file in het land. Werkzaamheden veroorzaakt de meeste vertraging. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad wordt gewerkt bij Zwift. De band, de linkerrijstrook is dicht en 25 minuten vertraging daar. 20 minuten oponthoud op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 10 kilometer file. A27 vanuit Breda naar Gorkum. Stond een pechgeval bij industriegebied Avelingen. Nog 20 minuten vertraging daar, maar de rijbaan is weer vrij. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 4 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Smaakmakers, met nieuws en achtergronden uit de streek. Dit is Smaakmakers. Smaakmaker van vandaag is Imke Berghuis.
1: Ja, goedemiddag mensen. Daar zijn we weer met een nieuwe Smaakmakers op deze prachtig mooie zaterdag 3 oktober. Aan de overkant zit Roel Schudde en daar ben ik ontzettend blij mee, want mijn eigen technicus is ziek. Nou ja, om mijn eigen, maar we hebben een aantal technici hier. En ja, die is ziek en gelukkig kon Roel invallen. Reuze, bedankt alvast daarvoor. Ik neem hem even mee door het programma. De eerste gast zit naast mij, dat is Douwe Oosterveen. Hij is voorzitter van het Wolderhus en hij gaat ons van alles vertellen natuurlijk over het Wolderhus, wat zich daar allemaal afspeelt. De volgende gast hier in de studio wordt Gea Dierdorp van Dierdop, moet ik zeggen, van onze museumboerderij De Wemme. Want aanstaande volgende week is de kinderboekenweek, maar er zijn ook kindermiddagen in het museum en daar gaat Gea wat over vertellen. En dan hebben we als laatste in dit uurtje aan de telefoon Renske Serli van de Bibliotheek De Wolden. En die ons van alles vertelt over juist die kinderboekenweek. Draai ik mijn blaadje om en dan na het nieuws van 1 uur komt in de studio Rianne Hakkers. Zij begeleidt kinderen en jongvolwassenen met de hang, dat is de hand. Pan. Heel interessant, denk ik. Harm Dros komt nog in per telefoon moet ik zeggen. Onze hovenier. Ja, wat gaan we doen met onze tuin in de herfst? Nou, en dan zijn we zo'n beetje alweer tegen de klok van 2 uur. Een gevarieerd programma en dat is Smaakmakers ook. En we beginnen met mooie zomerse muziek, want het is wel herfst, maar het voelt toch nog zomers. Tjen, tjen.

0: Ja, nou, een lekker, lekker rustig, relax beginnetje zo, hè? Gewoon aan, in een strandstoel zo bij zee zou ook fijn zijn. Maar wij zitten heerlijk in onze mooie studio in Zuidwolde. En de eerste gast, zoals ik al zei, zit hier al. Dat is Douwe Oosterveen, voorzitter van het Wolderhuis. Ja, ik was even aan het denken. Ik denk, hoe lang is het ook alweer geopend? Ja, dus officieel, zeg jij, is het 2,5 jaar.
1: Ja, we zijn in januari 2024 echt open gegaan. Een paar maanden daarvoor konden de sporters al van de sporthal gebruik maken, maar ook niet meer dan dat. En de feestelijke opening is zelfs in juni 2024 geweest. Wellicht kunnen mensen het zich nog herinneren, maar op het moment dat we open gingen, ja, je kunt je nu niet voorstellen, maar was het regen, regen en nog eens regen. En was het buiten nog één grote modderpoel. En hebben we geoordeeld, ja, dat is niet de plek om een feestelijke opening te geven. En hebben we gewacht tot de zomer, tot het mooi weer was.
0: Ja, ja, dat weet ik. En die opening heb ik net gemist, want ik zat elders in het land. Vond ik toen wel heel jammer. Maar we zijn, nou ja, 2,5 jaar onderweg. Ik heb even jullie mooie website hier ook in beeld. Er was heel veel, er waren natuurlijk heel veel meningen over het gebouw. Hè? Het stokjesgebouw, ijslolliegebouw. Er kwam van alles voorbij. Ik vind het nog steeds heel erg mooi.
1: Ja, het grappige is, nou ja, het is een beetje zoals Paul de Leeuw. Hè? Je houdt ervan of je houdt er niet van. Ja. We hadden ooit, want het is een prijswinnend ontwerp geworden uiteindelijk. En de architect die zei van, maar het is eigenlijk gewoon een vierkante doos met iets eromheen.
0: Ja.
1: Veel interessanter is het eigenlijk niet. En toch is het een, ja, in mijn optiek ook een mooi gebouw geworden. Het past binnen de omgeving. En wat ik mooi vind uit het bouwproces is dat de buurt ons uiteindelijk heeft nog genomineerd voor de raspaard van de gemeente De Wolde. Omdat dat allemaal toch soepeltjes verlopen is. En het was niet niks natuurlijk zo'n gebouw te bouwen daar.
0: Nee, ik zat in die tijd nog in de gemeenteraad, kan ik je vertellen. Lang geleden, voelt dat alweer, in coronatijd. En toen moest er een klap opgegeven worden.
1: Ja, ja.
0: En dat was ook binnen de gemeenteraad, was dat toch best wel spannend. Jongens, dat gaat een hoop geld. En kunnen we niet nog een keer weer een sporthal opknappen, de boerenhoorn opknappen en alles. En nou, hè?
1: Ja, ja, dat was wel het sentiment, hè. Nou, ik heb ook in de gemeenteraad gezeten, maar ik ben in 2017 gestopt. En toen begon net de discussie, wat zullen we doen met die gebouwen? Ja. En uiteindelijk alles doorrekenend, ja, kwam er, en zo is het in de volksmond wel een beetje gaan heten, een sporthal van 17 miljoen uit, waarvan iedereen zei, moeten we dat nu wel doen? Ik merk wel dat het sentiment om is, van sporthal van 17 miljoen naar ons Wolderhuis.
0: Ja.
1: En natuurlijk is het een project waar de gemeente De Wolde, ja, dat was een omvang die hebben we nog nooit gehad in de gemeente De Wolde. Het is wel binnen budget ook allemaal opgeleverd. Dus het is best wel goed gegaan, om maar zo te zeggen. En ook best duurzaam, want bijvoorbeeld de oude sporthal is nog grotendeels in het nieuwe gebouw opgenomen. De oude spanten staan er nog. En wat ik heel grappig vind, is dat het plafond van de sporthal nu, bijvoorbeeld de theaterzaaldeuren zijn gemaakt van het hout van het plafond van de sporthal.
0: Ja.
1: En daar was dus geweldig veel hout beschikbaar om dat allemaal te kunnen doen. En zo is het allemaal al best een duurzaam gebouw geworden ook.
0: Ja, dat is, het zou bang zijn, hè? Bijna energie-neutraal.
1: Ja.
0: Ik weet niet wanneer het helemaal energie-neutraal gaat worden.
1: Nou ja, ook wij hebben last van netcongestie.
0: Ja.
1: We zouden veel meer zonnepanelen op het dak kunnen hebben, waarmee het energie neutraal zou kunnen worden. In zeg maar de werkelijkheid van 2018, 2019. Want zoals je weet, salderen en zo, dat gaat allemaal niet meer op. Dus we kunnen wel heel veel energie opwekken, maar als we het niet gebruiken, ja, wat moeten we er dan mee?
0: Ja.
1: Nou, dat zijn wel dingen waar we over willen nadenken. Bijvoorbeeld ook met, nou ja, als je het sportlaantje neemt, heb je vervolgens het Wolderhuis, korfbal, voetbal, zwembad.
0: Mm-hmm.
1: Ja, kunnen we daar niet iets mee?
0: Precies.
1: Dus we dagen ook de gemeente uit om met ons samen daarnaar te kijken. Wat kunnen we daarin doen?
0: Ja.
1: Eén gezamenlijke batterij.
0: Ja.
1: Als wij zomers veel energie opwekken, In de zomer heeft het zwembad juist energie nodig.
0: Klopt,
1: nou,
0: ja.
1: En we liggen relatief dicht bij elkaar. Dus zou daar niet iets moois van te maken zijn?
0: Nou ja, er zijn natuurlijk... Er komt een nieuwe woonwijk daar aan de overkant. Dat weet je wel voor de mensen die hier niet wonen aan de Oosterweg. Achter de Boslaan.
1: Achter de Boslaan.
0: En er is wel sprake van ook een energiehub, hè, om dat er dan neer te zetten. Dus wellicht.
1: Precies.
0: En het gaat tegenwoordig razendsnel natuurlijk met die techniek. Dus
1: klopt.
0: Wie weet over 2 jaar hoe het er dan weer uitziet.
1: Ja, dat is wel wat ingewikkeld soms, hè, want het vereist ook natuurlijk wel flinke investeringen.
0: Ja,
1: hè.
0: Ja.
1: Ik doe het even uit mijn hoofd hoor, maar ik geloof dat wij nog 1000 zonnepanelen op ons dak zouden kunnen leggen.
0: Dat is veel.
1: Ja, maar dat kost dus ook wel evenredig veel geld. En als je die investering doet, dan moet daar in elk geval voor de nabije toekomst een beeld zijn dat je daar ook iets op terug gaat verdienen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk, anders moet je het niet doen, dat doe je thuis ook niet.
0: Nee, klopt, klopt. Als je nu terugkijkt, Douwe, over die 2,5 jaar zeg maar, die nu voorbij zijn. Nou ja, je kunt eigenlijk zeggen 3, maar wat zijn vooral de struikelblokken geweest en wat zijn vooral de successen geweest?
1: Ja, ik denk dat dat één en hetzelfde is.
0: Hmm.
1: Het struikelblok was aanvankelijk. Iedereen kwam vanuit een oude werkelijkheid in de nieuwe werkelijkheid van het Wolderhuis, moest daar aan wennen. En er gingen dingen door elkaar lopen. Hè? De bibliotheek is eigenlijk beslaat de hele centrale hal. We hebben een theater. We hebben een hobbyruimte. En dat moest allemaal zijn plek vinden. We moesten elkaar leren verdragen, als het ware. En dat is wat nu goed gaat. Hè? Dat hebben we overbrugd met elkaar. En nu zie je dat gevoel van het Wolderhuis, alles hoort bij elkaar, dat is gaan leven.
0: Ja.
1: En nou ja, daar hebben we dan 2,5 jaar voor nodig gehad.
0: Ja.
1: Maar het is een natuurlijk proces, daar moet je ook niet op willen ingrijpen. Maar het is ontstaan.
0: Ja.
1: En er was toen iemand die, ik zal hem niet bij naam noemen.
0: Maar
1: die komt zelf voor zijn hobby in het Wolderhuis en zijn vrouw ook. En kleinkinderen. En die stond daar wat te kijken en die zei, het werkt.
0: Ja.
1: En nou, dat vond ik wel een hele mooie uitspraak. Er stond gewoon te kijken naar de kinderen die komen gimmen en ondertussen naar opa zwaaien die aan het biljarten is.
0: Ja.
1: Het werkt.
0: Ja, nou ja, het is inderdaad een huis van verbindingen. Hè. Dat is maar één plek in deze plaats Zuidwolde.
1: Ja.
0: En dat is zo'n gebouw. Dat is, iedereen kan er komen, of je nou wit bent of zwart, of wel naar de kerk gaat of niet. Of, ja, dat is ook wat het moet zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik stond er van begin af aan helemaal positief in. Ik denk, dat gebouw moet gewoon komen. Dan zijn we van al die groepjes en die dingetjes af.
1: Ja,
0: en de Biep zo centrale plek, ja, ik vind het geweldig.
1: Ja, ik hou van boeken. Ik had nog even gekeken, wat hebben we nou bij elkaar gebracht? De sporthal, de oude gymzaal stond er nog.
0: Ja.
1: We hebben nu natuurlijk een prachtige gymzaal voor de scholen in het gebouw gekregen. Ja, de dorpshuisfunctie van de Boerhoorn is er ook nog steeds. En we hebben de bibliotheek. En ik hou van boeken. Ik heb nog steeds geen e-reader. Ik vind dat helemaal niks.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik word altijd blij als ik mensen daar rond zie lopen om hun boeken uit te zoeken. En het is heel toegankelijk, want ook als de bibliotheek niet bemenst is, is het toch nog mogelijk met de huidige systemen. En ik heb me wel eens afgevraagd, zouden er dan geen boeken worden meegenomen? Maar dat gebeurt eigenlijk niet.
0: Nee, dat gebeurt niet. Nee, dat is ook weer het mooie van een dorp, denk ik.
1: Ja, misschien ook wel. Ja.
0: Mensen gunnen dat elkaar ook. Even de laatste vraag, dan doen we even een stukje muziek. Er was in aanloop nog wel even de grote vraag van, kan het allemaal uit, zeg maar? Kan het zichzelf bedruipen? Hoe zijn die berichten nu? Durf je daar iets over te zeggen?
1: Ja, ik vind dat ik daar wat over moet zeggen.
0: Ja.
1: Want kijk, wij... We hebben een maatschappelijke taak.
0: Ja.
1: En we gebruiken gemeenschapsgeld. Dus daar moeten we ook verantwoordingen over kunnen afleggen. Toen we begonnen. De gemeente heeft begrotingen gemaakt van hoe zou nou het Wolderhuis moeten draaien. En die begrotingen die sluiten wel met een tekort. En aan ons was dus de opdracht om minimaal de omzet van de Boerhoorn en de oude sporthal te genereren plus 10%.
0: Mm-hmm.
1: En daar voldoen we ruim aan. De uitgavenkant, daar zitten we bijvoorbeeld met iets dat we op dit moment nog niet qua energie op orde zijn. Dus we gebruiken meer voor energie dan we zouden willen. Maar ik denk dat we zeker voldoen aan de opgave die ons is gesteld om zo weinig mogelijk maatschappelijk geld te besteden.
0: Ja. Ja, nou, dat is een geruststellende boodschap.
1: Wat je dient.
0: Gaan we nu even naar jouw verzoeknummer. Jij hebt gevraagd het nummer van Pink, What About Us. Nou, dat heeft vast een reden dat jij dat hebt gevraagd.
1: Alles heeft een reden. Ik zat in mijn Spotify-lijstje te scrollen. En er zaten vooral lange liedjes in, kwam ik achter.
0: Ja.
1: What About Us kun je in het Woldehuis gewoon horen. Want Popcorn Just Fun heeft dat in het repertoire zitten.
0: Ja.
1: Ik heb daar zelf ook gezongen, dus daar weet ik dat. Maar het is een lied wat eigenlijk oproept tot eenheid, tot verdraagzaamheid. Het is feitelijk een protestsong tegen de manier waarop onze wereld geregeerd wordt. Ik maak het liever iets kleiner.
0: Ja.
1: En breng het terug naar de schaal van het Woldehuis. Als we elkaar gewoon verdragen met elkaar, als we proberen samen dingen te doen, dan kunnen er mooie dingen ontstaan.
0: Nou, ik vind het een hele mooie boodschap. We gaan Roel vragen, ja.

0: Het is een schitterend nummer, maar hij is ook best wel lang. En we hadden afgesproken, we draaien er even wat eerder weg. Hè? Dat, ja. Volgende keer komt hij weer helemaal voorbij. Bij mij aan tafel Douwe Oosterveen, voorzitter van het Wolderhuis. Nou, we hebben het al even gehad over de aanloop, over de 2,5 jaar die er eigenlijk op zit. Over de, nou ja, de successen toch wel, denk ik. Ik heb nog niemand gehoord die het helemaal niks vindt. Werkelijk niemand. Nee, ja. Hoewel mensen van tevoren best wel sceptisch waren. Ook uit de hele gemeente. Er wordt altijd weer een beetje gekeken van, oh, er moet weer zoveel geld naar Zuidwolde. Dat blijft waarschijnlijk. Maar volgens mij is iedereen wel om. En heeft het gewoon zijn plek nu wel verdiend hier in het dorp. Nou, jullie draaien veel met vrijwilligers. En je hebt natuurlijk een bestuur. Hoe groot is jullie bestuur?
1: Ons bestuur is op dit moment 8 personen. We zijn groter geweest met 10 personen. Er was heel veel te doen in het ontstaan van het Wolderhuis. En op dit moment raken we echt in rustige vaarwater, kun je merken. Hè? Ja, we zitten al in ons derde begrotingsjaar bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat komt allemaal tot rust. En we kunnen met 8 bestuursleden kunnen we het prima aan. We vergaderen ongeveer 10 keer per jaar. En ja, onze taak is eigenlijk om te bepalen hoe gaan dingen in het Wolderhuis. En dan hebben we ons team met onder leiding van Luc als beheerder, die de horeca beheren, die zorgen dat de sporthal op orde is. En we hebben een programmeringsgroep voor theater. Die zorgen dat het theater mooie voorstellingen heeft. Nou, onlangs hadden we een pubquiz binnenkort.
0: Ja.
1: Er zijn weer de bingo's. Die zijn ook allemaal stijf uitverkocht. is een groot succes. Zeg maar, die uitvoering, daar nemen we als bestuur wat afstand van. Mm-hmm. Ik ga zelf vertrekken. Uiterlijk komende zomer stop ik als voorzitter. Dan heb ik er 6 jaar op zitten. Dan vind ik het mooi geweest. Ja. En er vertrekt nog een bestuurslid. Aafke, onze vicevoorzitter. Dus we zijn op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Ja. Die ons team willen gaan aanvullen. Ja, van harte welkom, ja, zou ik zeggen. Ja. Even mailen naar douwe@wolderhuis.nl en dan neem ik wel contact op.
0: Ja, precies. Ja. Ja, bestuursleden, je hoort het overal. Het is echt al een dingetje, hè? Om die te vinden.
1: Ja, ik heb nu op de radio gezegd dat ik stop bij het Wolderhuis. Ja. Van weeromstuit komen de mensen die zeggen, nou, dan heb ik nog wel een plekje voor jou.
0: Ja, dat gaat gebeuren. Zo gaat dat vaak, ja, wel. Nou, maar ik hoop dat het weer wordt ingevuld. Ja. En vrijwilligers, ja, nou, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen rol binnen het Wolderhuis. Maar ook bijvoorbeeld bij de bar, daar zijn ook vrijwilligers actief.
1: Ja. We zien dat mensen ook zo hun voorkeuren hebben. Hè? Mm-hmm. Mensen zijn er. En het is ook net, hoe past het in je leven? Hè? Als je op woensdag en vrijdag oppast op de kleinkinderen, vind je het misschien hartstikke leuk om op donderdagmiddag vrijwilliger bij het Wolderhuis te zijn. Daar kunnen we ook altijd mensen gebruiken. Op dit moment hebben we nog behoefte aan een aantal mensen die nou ja, af en toe de buitenboel even voor ons op orde, mm-hmm, willen maken. Hè? Dus ja, even met de bladblazer rond en de boel netjes houden rondom, mm-hmm, het gebouw. Is vooral deze tijd van het jaar prominent. En ook voor het theater kunnen we vrijwilligers gebruiken. Ja. Dus ook vrijwilligers, meld je gewoon even via info@wolderhuis.nl. Ja. En dan nemen we contact op.
0: Ja.
1: Het is een hele fijne omgeving om in te werken, heb ik gemerkt.
0: Ja.
1: Ik sta zelf ook wel eens achter de bar. Je hebt altijd te maken met vrolijke mensen. Want ze komen voor iets leuks naar het Wolderhuis toe. Dus ja, ik kan het van harte aanbevelen.
0: Ja, zeker. Ja, ik heb het ook even nog heel kort gedaan. Het was net niet helemaal mijn dingetje. Maar wat je zegt, die gezelligheid, herken ik wel. Ja. Nou, er zit natuurlijk sport. Er zit gezondheid. Het welzijnswerk zit erin. Theaterzaal, de bibliotheek. Zijn er nog andere, ik noem het maar even disciplines, ik weet het niet hoe ik anders zeggen moet, die eventueel nog in zo'n huis zouden passen?
1: Oh, dus wat we nog niet hebben.
0: Nee, dat weet ik niet. Dat is gewoon een vraag die zo bij mij oppopt.
1: Ja.
0: Of hebben jullie zoiets, wij dekken het zo wel.
1: Ik had voor mezelf een poosje terug als een lijstje gemaakt met wat hebben we nu. Hè?
0: Nou, ja?
1: Bibliotheek, Stichting Welzijn, dat is evident. Maar voor gezondheid hebben we natuurlijk Prima Life als fysiotherapiepraktijk. En ondertussen ook al een verloskundige praktijk.
0: Oh, dat zit er ook in.
1: Ja,
0: dat wist ik niet.
1: We hebben de scholen voor de gym. We hebben, een stuk of 12 sportverenigingen. Inclusief zelfs tai chi. Maar ook koersbal. Gewoon ouderwetse koersbal. Cultuur, bibliotheek, koren, filmavonden, schilderclub. En wat ik wel een mooie vind, dat is denk ik onze laatste toevoeging, is het Odense Huis.
0: Ja.
1: Dat is elke donderdag. En dat is een mogelijkheid om bijeen te komen voor mensen met beginnende dementie.
0: Mm-hmm.
1: En hun mantelzorgers. Mm-hmm. En daar hebben we een soort warme huiskamer waar mensen gewoon kunnen komen. Er zit geen enkele verplichting aan. Maar om met elkaar ook ervaringen uit te wisselen als patiënten, maar ook als mantelzorgers. Van hoe ga je nou om met deze fase in mm-hmm. het leven? Het is een vrije inloop. Ja. Volgens mij is het kosteloos. En iets waarvan ik dacht toen dat op de radar kwam van, dat hoort in het Wolderhuis.
0: Ja, thuis. En dat is gewoon in een van de ruimtes dan? Want ik neem niet aan dat het in begaande, die open ruimte
1: nee,
0: is.
1: Nee,
0: is
1: op de begaande grond in de hobbyruimte.
0: Ja, precies.
1: Dus het is redelijk afgeschermd. Ja. Terwijl mensen wel gewoon lekker naar buiten kunnen kijken. En daar, die ruimte hebben we ook iets meer ingericht dan als een huiskamer.
0: Ja, ja. En dat loopt ook al wel?
1: Voor zover ik weet wel. Het is elke donderdag. Mensen kunnen komen voor de koffie, kunnen blijven lunchen, kunnen 's middags thee drinken.
0: Ja.
1: Of je doet één van die dingen. Dat is allemaal prima.
0: Ja.
1: Maar dat loopt. En ik wou het dus graag nog even onder de aandacht brengen, zodat het meer bekendheid krijgt.
0: Zeker.
1: Want het is een... Ja, ik vind het een mooie voorziening voor mensen.
0: Ja, is waar. Ik had hem even inderdaad niet meer op een netvlies. Maar ik ben donderdags ook nooit in het dorp. Dus kom ik ook niet in het Wolderhuis. Nou ja, de groep Babbelen bij een Bakkie zitten nog. De vrouwen van de Nieuwe Nederlanders noemen ze maar.
1: Ja.
0: En taalkursussen worden er gegeven.
1: Ja, Franse les hebben we zelfs tegenwoordig.
0: Ja, Franse les zelfs. Dus eigenlijk heel veel.
1: Ja, te veel om op te noemen zou ik bijna zeggen. Ja. En tegelijkertijd... als er goede initiatieven zijn, dan gaan we ook graag weer kijken hoe die gaan inpassen.
0: Ja, nou, heel mooi. Ik ben blij om te horen dat het eigenlijk allemaal, hè? Ondanks de verhalen vooraf, maar dat is altijd zo met zulke grote nieuwe dingen.
1: Zeker.
0: Kijk maar naar de voetbal. Ho, moet dat nou? Ja, dat moet.
1: Ja.
0: Dat het zo goed is
1: We hebben
0: ontwikkeld.
1: Prachtige brede scholen in ons dorp. Ja. Ze ook niet zonder slag of stoot gegaan.
0: Precies.
1: Maar, uiteindelijk, als je het goed aanpakt, kan men na afloop mooi tevreden zijn.
0: Zeker. Ja. Blij dat je hier even wilde komen, Douwe, op deze zo'n drukke zaterdag. En zo'n mooie zaterdag ook nog een keer. Ik hoop voor jullie dat er zich nieuwe mensen gaan aanmelden voor het bestuur. Nou, komt vast wel weer.
1: Ja, want
0: eigenlijk lukt het altijd wel. Als jullie wat bijzonders hebben, maar kan je ons ook altijd even een berichtje doen.
1: Gaan we
0: dan
1: doen.
0: Nemen wij het weer mee hier in de studio.
1: Ja.
0: En dan bedank ik jou voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: En dan horen wij wel weer hoe het verder gaat.
1: Komt goed.
0: Oké, dankjewel. Ja.

0: dan hoorden we Fleetwood Mac alweer met een wat ouder nummer. Tango in the Night. Ik dacht, dat is ook eens even weer wat anders. Maar gaan we voorlopig nog niet doen, want het is toch midden overdag. En naast mij zit de volgende gast, Gea Dierdorp van Museumboerderij De Wemme. Ja. En Gea is een manusje van alles, mag ik wel zeggen. Maar waarom ze hier nu vooral zit, is om even aandacht te vragen voor de kindermiddagen die straks volgende week zijn op 11 en 12 oktober.
1: Ja, klopt.
0: Ja, want wat gaat er gebeuren, Gea?
1: Het is in het kader van Oktober Kindermaand. Dat is in heel Noord-Nederland. En dat is dan de weekenden in oktober wordt er voor kinderen wat georganiseerd. En daar kan je alle weekenden aan meedoen. Dat doen wij niet. Wij doen er één zondag aan mee. En heel bijzonder ook een maandag. Want de maandag, dat is nergens. Maar een paar jaar geleden hadden we mensen, opa's en oma's met kleine kinderen. En die zeiden van, en dan hebben we ze te logeren. En dan kunnen we nergens op maandag heen. En toen dachten wij van, als wij het nou op maandag doen. En dat is een succes.
0: Ja.
1: Altijd aardig vol. We kunnen maximaal 40 kinderen hebben. En het is altijd tegen de 40 kinderen.
0: Zo, dat is best veel, toch?
1: Ja, dat is veel. Maar verdeeld over verschillende onderdelen is dat goed te mannen.
0: Ja, ja.
1: Kinderen moeten zich wel opgeven.
0: Ja.
1: Want als er zomaar 60 kinderen voor onze neus staan, dan hebben we niet echt een probleem, maar dan moeten we ons wel even heel erg aanpassen.
0: Ja, waar kunnen de mensen zich opgeven?
1: Via de telefoon van De Wemme of via info@dewemme, de mail. En dan krijgen we altijd antwoord als ze mailen of ze terecht kunnen.
0: Ja, precies. En dan komen de opa's en oma's met de kinderen binnen.
1: Of ouders en begeleiders.
0: Ja. Kinderen hoeven geloof ik ook niet te betalen?
1: Nee, kinderen zijn gratis en de begeleiders betalen €2,50.
0: Nou, dat is een kopie.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ja. En wat gaan ze dan doen?
1: Ze zijn verschillende dingen. We zijn natuurlijk een museum. Dus we hebben een puzzeltocht door het museum. En die wordt op tablets gedaan. En dan hebben we buiten een programma. En dat gaat alleen door als het niet hard regent. En dan kunnen ze de handkarrenrace doen. Want we zijn ook een handkarrenmuseum.
0: Ja.
1: En ja, kinderen hebben geen idee hoe het was vroeger dat er mensen met een handkarren langs de deur gingen. En dan mogen ze het zelf ervaren. En dan kijken we hoe snel ze een bepaald parcours kunnen afleggen. En verder gaan we daar met de vuurkorf gaan we daar brood bakken en aan de stok. En dat is dit keer heel speciaal brood, want dat maken we roze, omdat het in het teken staat van de tentoonstelling van Heb het leven lief.
0: Heb het leven lief, ja, precies. Kan je iets vertellen, want vast niet iedereen is er al geweest, de tentoonstelling. Hij is nog deze maand, hè? Dan gaat het weer verdwijnen.
1: Ja.
0: Waar gaat de tentoonstelling over?
1: Het gaat over rituelen, gewoontes bij geboorte, huwelijk en overlijden. Nou, voor de meeste kinderen is geboorte iets heel normaals. En voor een deel huwelijk hebben ze ook misschien wel eens meegemaakt. En overlijden hebben ze ook allemaal meegemaakt. Of heel veel, oma of opa, oom en tante. En de gewoontes die er zijn, de nieuwe en de oude, daar gaat de tentoonstelling over.
0: Ja, ja. En hoe reageren de kinderen dan op zo'n tentoonstelling, want die hebben natuurlijk een heel andere blik dan wij en die stellen andere vragen.
1: Ja, daar kan ik niet zo heel veel over zeggen op dit moment, want we hebben alleen maar af en toe kinderen gehad met hun ouders en die reageren met hun ouders mee natuurlijk, want die zijn dan onder begeleiding. Maar zo'n Oktober Kindermaand, dan zijn ze veel zelfstandiger en de scholen die komen ook allemaal nog en dan weten we dus echt hoe kinderen reageren.
0: Want de scholen komen
1: In oktober ook.
0: Er komen nog een aantal scholen. Ja. Dat doen jullie ook elk jaar.
1: Ja,
0: hè?
1: Elk jaar komen de scholen uit omgeving, uit de Wolden.
0: Ja, ja. Ja. En die doen dan hetzelfde ook eigenlijk als wat nu?
1: Nee. Voor de scholen hebben we weer een heel ander programma.
0: Oh, ja. Wat hebben die?
1: Ja, die gaan natuurlijk ook de handkarrenrace doen, want dat is standaard. En die hebben een aangepaste puzzeltocht, want dat moet allemaal in kwartiertjes.
0: Ja.
1: En we gaan met hun echt het museum door. En bij elk onderdeel hebben we een apart programma.
0: Ja, precies.
1: En dat ook wel zelf doen hoor, dat niet alleen maar luisteren.
0: Ja, precies. Nou, dat is, ik vind musea en kinderen, ja, niet elk museum is voor kinderen geschikt, maar dit museum kan al heel snel. Hè? De tentoonstellingen die er zijn, die zijn eigenlijk al vanaf heel jong toch wel.
1: Ja, en we hebben ook wel speciaal dingen voor kinderen. We hebben een groot elektrospel waar ze op kunnen spelen. En we hebben een groot touchscreen waar ze puzzeltjes op kunnen doen. We hebben natuurlijk de tablets met de speurtocht door het museum.
0: Ja.
1: En volgend jaar komt er nog een item bij. Dan moeten ze op zoek naar het verloren karretje. Nou, dat staat nog in de kinderschoenen, maar het is volgend jaar ook geregeld.
0: Ja, die hoofden liefde van jou en jullie, dat gaat gewoon door.
1: Ja, natuurlijk. Iedereen helpt mee. Ja, hè? We zijn met een hele mooie club vrijwilligers.
0: Ja, hebben het erover. De voorganger heeft ook net een oproep gedaan. Want hoe zitten jullie in de vrijwilligers?
1: Nou, dat gaat. Maar bijvoorbeeld voor de tuin hebben we heel hard mensen nodig. Dat is iedere keer, dat gaat maar net. En dat is jammer, want dan zit er weer allemaal onkruid op de straat. Het gras wordt wel goed gemaaid, want daar hebben we iemand voor. Maar de heggen moeten gedaan worden. En bovendien kunnen we ook nog wel mensen bij de bar en de balie gebruiken. Ja. Dat is altijd zo.
0: Ja, ja, ja. Want ik weet dat de vrijwilligers nou niet bepaald 20 zijn. Hè?
1: Nee.
0: Dus er is wel eens een keer iemand die dan toch stopt. Omwille van leeftijd of gezondheid of anders. Dus
1: Het zou mooi zijn als er wat mensen bij kwamen.
0: Het zou heel mooi zijn als er wat mensen bij komen. De ouders of opa's en oma's zijn gratis. Die kinderen komen. Kinderen zijn gratis. Ouders en opa's betalen €2,50. Hoe loopt het met de inschrijving?
1: Nou, nog niet zo. Want de flyers die hangen nog maar net in het dorp overal. Het heeft net in de Groene Post gestaan deze week. En In de andere kranten komt het volgende week.
0: Ja.
1: Het is ook altijd op het laatste moment dat het vol gaat stromen.
0: Ja, precies. Maar je hebt er gewoon weer vertrouwen in. Tuurlijk. Dat je daar gewoon weer gaat krijgen. En jij bent er daar dan die 2 dagen helemaal bij?
1: Ja, daar ben ik er ook bij. Dus. Met een aantal andere mensen hoor.
0: Tuurlijk. En dan kunnen de kinderen en opa's en oma's en vader en moeder nog wat lekker drinken, wat eten.
1: Ja, en dat bijvoorbeeld binnen hebben we ook nog dat ze gaan knutselen met ze. Dan kunnen ze kiezen uit een paar dingen. Ik ga nog niet vertellen wat.
0: Nee.
1: Dat is jammer. En ze gaan ook iets lekkers nog versieren. Dat kunnen ze dan ter plekke ook nog opeten. En ja, het is altijd heel gezellig, moet ik zeggen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, mijn kleinzoon is nog iets te jong hiervoor.
1: Ja, het is van 6 tot 12. Ja. Maar als je dan een broertje of zusje hebt van 4 of 5... dan gaan we niet zeggen, jij mag niet naar binnen.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee, dat kan gewoon. Nee. Hè? Die hebben ook zo even hun dingetje. Dan is het straks eind oktober. Gaan jullie de boel afbreken?
1: Ja.
0: En dan komt er alweer wat nieuws, hè?
1: Nou ja, dat komt er zeker.
0: Ja?
1: We hebben dan eerst nog de slagdag op zaterdag 14 november.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we op tweede kerstdag de kerstwandeling.
0: Ja.
1: En dat wordt dit jaar een hele bijzondere. Want de historische vereniging heeft een wandeling uitgezet. En die wordt gelopen met overal informatie over het dorp. En over, ik weet nog niet precies, want ik heb hem nog niet gezien.
0: Nee.
1: Maar dat wordt een hele speciale kerstwandeling dit jaar.
0: Mooi, mooi.
1: En er komt ook nog een korte expositie in de kerstvakantie.
0: Ja, goed.
1: Nou, daar zeg ik nog even niks over.
0: Nee.
1: Want dat staat nog niet helemaal vast.
0: Maar
1: ik denk
0: het zoals
1: wel.
0: Het vorig jaar ook was.
1: Ja,
0: precies.
1: Ja. Twee weekjes in de kerstvakantie.
0: Ah, mooi.
1: Ja.
0: En dan weer opbouwen daarna voor de volgende.
1: En dan komt de volgende.
0: Maar daar vertel je nog niks
1: over. Nee, dat
0: houden we nog even geheim.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Gea, heb je nog iets wat we niet hebben aangestipt, waarvan je denkt, ik zit er nou toch, dat moet ik nog even kwijt?
1: Het enige wat ik nog niet gezegd heb is de expositie in de tuin. Want daar hebben we allemaal beelden staan van Beeldend Collectief Drenthe en van de muziekvereniging die bestaat zoveel. Nee, piratenkoor bestaat zoveel jaar.
0: Ja, dat hoorde ik net.
1: En daarvan was een koorlid en die heeft allemaal beelden gemaakt van metaal. En die staan ook in de tuin.
0: Kijk, ook leuk.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja. Ja. Nog even, dat hebben we denk ik niet benoemd, deze 2 dagen. Van hoe laat tot hoe laat is dit?
1: Het is van 14:30 tot 16:00. Het museum is gewoon open van 14:30 tot 16:30. Maar hebben we even tijd om op te bouwen. En als er een kind om 1:00 binnenkomt lopen, is het ook goed.
0: Hartstikke mooi. Het lijkt mij heel leuk om daar met je kind of kleinkind te...
1: Het is ook altijd heel leuk.
0: Ik zie je nu al genieten.
1: Ja.
0: Dan hebben we het denk ik benoemd.
1: Heleboel, hè?
0: Heel mooi dat je even wilde aanschuiven. Jij moet zo door naar het Wolderhuis, zei je net. Dat ligt op de route.
1: Ja.
0: Komt allemaal goed. Heel fijn. En als er weer nieuws is van de Wemmen, dan weten jullie ons ook wel weer te vinden.
1: Ja.
0: Hè? Zo gaat dat
1: gaan
0: gewoon
1: we doen.
0: In de studio. Okay. Hartstikke bedankt, Gea.
1: Ja, dank je wel dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, zo is het. En wij gaan door met muziek. En ik geloof, ik kijk Roel even aan. Gaan we naar Kinderen voor Kinderen? Ja, we gaan naar Kinderen voor Kinderen. Spot aan, de nieuwe, er zit een video bij, maar dit is een officieel nieuw nummer voor het Kinderboekenweek. Spot aan van Kinderen voor Kinderen.

0: doet in de achterste linie. Bal naar voren geslingerd richting Vos. Maar Vos kan er niet bij. Gemeinekers neemt met balbezit weer over. Zo waren een voorwaartse bereik. Dat is een heel ander spelertje. En van dus even kijken. Dat de, oh, is Manu Siwa. Een bekende naam. En die was een mooie schijnbeweging aan het maken. En was daardoor ook twee man van Noorse Schut kwijt. Maar uiteindelijk bracht het niks. Dan behalve dan een ingooi diep op de helft van Noordse Schut. En die wordt genomen, die ingooit door ten kaarten. En we spelen 10 minuten, stand 0 tegen 0.
1: Ja, de wedstrijd tussen Tiendeveen en VVK begon wat later. Maar Wolter, zit je ook naar een leuk potje te kijken?
2: Ja, ja, het begin is goed. Er zit een goed tempo in. En ja, ik vind aan de bal iets misschien VVK iets sterker. Nu hebben ze van Tiendeveen nog wel een, ja, een kansje. Kan ik het ook niet echt noemen. Maar goed, hij, het was een behoorlijk afstandsschot. Maar er ging net een bal weer net over de lat. En ja, er is wel tempo. Ja, het is ook even weer aan elkaar wennen. Maar ja, ideale weersomstandigheden. Geen wind en een zon. Wat weer nog meer. Goed, nu op links. Dan wat even gekeken naar buiten toe. Die gaat naar de aanvoerder van VVK. Nou, naar weer naar binnen toe. En dat ik denk dat het best wel link is. Ja, nu komt dit. Op links komen ze er gelijk weer door. Nu moet hij nou een goede voorzet geven. En die geeft hij. Maar weer goed geblokt. Dus wat dat betreft staan. Dat natuurlijk Tiendeveen niet een keer op de goede plek om de bal te blokkeren. Nu hebben zij weer aan de bal. Hier op links. En dan gaan ze naar binnen weer toe. En dan proberen weer via padding de aanval opzetten. Nou, krijgt de bal over onder controle via Dominique. Ja, nee, helaas. Het einde is er niet. Goed, maar de wedstrijd is behoorlijk aardig en leuk om te zien.

0: Sintje special met Amigo. En we gaan terug naar de Meulenwieken, naar Noorse Schut, Germanicus. Goed doelpunten, Jan?
1: Nee, nog niet. Mogelijkheden zijn de laatste 5 minuten.

0: zeker voor Germanicus. Want de keeper, Singer, moest ook een keer handelen optreden. En gelukkig voor hem was de terugspelende bal voor een verdediger voor hem. Want anders was het raak geweest voor Germanicus. En dan praat ik dus over de laatste 5 minuten. En ik moet zeggen dat Germanicus in die 5 minuten beduidend voetbal, beter voetbal op de grasmarkt heeft gelegd als Noordse Schut. Noordse Schut werkt weer veel met lange ballen en Germanicus. Ja, daar word ik bijna gelogen straft, dat zal je vertellen. En dan kunnen we eerst een tegenstoot van Noordse Schut in
1: Dolsem. Ik ga je even onderbreken, Jan. We gaan even naar Benny Michels, want er is gescoord bij Stappos tegen TSC.
2: Ja, 14e minuut en een aanval en een echte mooie doelpunt in de rechteronderhoek. En Kuter Stamnek al van Stamford. Het was Jonathan Vergaberio. Hij maakte de 0-1. De Stappers weer achter de feiten aan.
1: Ja, achter de feiten aan. Je mag verder met je verhaal, Jan, want er gebeurt volgens mij genoeg bij jou.
0: Ja, dat klopt. Dollersen nam de bal vol op de pantoffel en hij spatte vrij hard op de lat uiteen, zoals dat noemt. En keeper was kansloos geweest. Maar als je de laatste 5 minuten bekijkt, behalve deze mogelijkheid, kans, ja, mogelijkheid eigenlijk, voor Noordse Schut, is Germanicus de voetballende ploeg en niet Noordse Schut. Komt Germanicus weer. De bal werd weggekopt in de verdedigingsblok van Noordse Schut. Dan mag Jori Benjaminsen proberen. Ja, dan gaan we weer met een linkerbal. En dan wordt niet gevlaagd. En dat betekent dat het een gevaarlijk moment op kan leveren. Eens kijken. Ja, wie of wie? Vos misschien? Nick Kost komt ook op de patoffel. Maar ik heb gezegd, die therapeut van Nick Kost is verkeerd bezig geweest. Want dit sloeg ook weer nergens op waar deze bal naartoe ging. Die ging wel 1 meter of 10 naast. Ja, hij moest hem in 1 keer nemen. Maar zo'n topschutter als Nick Kost, maar even wachten dat hij iets beter de bal richting het doel gebracht heeft. Dus dit was de tweede keer dat Kost gevaarlijk was. En nu onderschept Noordse Schut de bal weer. En als kijken, nu kan Koopman naar de linkerkant. En dat is dan Vos. Kan Vos hem voorslingeren? Vos gaat terug, maar slinger hem nu wel voor, weggekopt. En wie gaat er nu met de bal vandoor? Noordse Schut mag ingooien. Dus we kunnen wel zeggen dat we na een partijtje zien op het ogenblik. We spelen 17 minuten, stand 0-0.
1: Een vermakelijke wedstrijd op de Meulewiek. Wolter, kijk je ook naar een vermakelijke wedstrijd?
3: Ja, nou echt, grote kansen zijn er nog niet geweest. Wel kleine kansen, maar ja, de inzet is er wel. Maar ja, de zuiver, je passing, en dat lukt nog niet. Maar goed, de keeper van Tineveen, Lubbers, mag hem weer in het spel brengen. Speelt hem langzaam, maar gewoon een tikje naar buiten, straks al gebeurt. En ja, er komt weer een diepe paas, even kijken als hij aankomt. Nee, een slordige paas, ik kan VVK weer onderbreken. Dat is via Remco Bijmens en dan weer wordt weer teruggespeeld op de centrale man hier naar voren toe. En dan probeert hij weer verder te komen. Maar ja, dat moet ook weer maar lukken. En dat is wat moeilijk. Maar nu, weer goed weer onderschept door de verdediging van Tineveen. Maar VVK weer aan de kant. Ja, er wordt wachtgevlaagd voor buitenspel. Ja, hij keurt hem af. Het leek er ook wel op. Het was een doelpunt voor VVK. De grensrechte vlag omhoog en die scheidsrechter neemt het over. Dus ja, het ligt er ook echt op. Er is niks aan de hand. Op de rand van Strafzoek, waar Tineveen een bal weer naar voren trapt. Kijk even wat langer. Ja, nu kan hij het weer even een klein beetje opzij. En dan proberen we. Ja, wat kapot. Daar kan het weer overnemen. En die man is ook wel heel veel aan de bal. Dat is de nummer 7. Ja, Joas Alten. Ja, nu naar binnen toe. Maar centraal komt er nog een goede schoot uit. Ja, nu is hij weer aan de bal. Joas Alten, maar speelt bijna weer op middenveld terug. Maar dat natuurlijk de ploeg naar zich toe lokken en ruiten scheppen. Ja, nu weer op 6. Dan gaat hij weer naar binnen toe. En dan mogen we proberen via Yannick Kresnicht. Dat zijn moeilijke namen, maar goed. Die woont ook op Kerkenveld, dus dat maakt niet uit. Maar goed, het is nu gespeeld 17 minuten, maar nog steeds 0-0.
1: Ja, vanmiddag is er nog een hele interessante streekderby tussen De Weide en FC Zuidwolde. En De Weide, een unicum, mist bijna geen enkele speler, Reinier de Boer. Dus, en die hangt daar niet, ja, Reinier, die hangt onder deze knop. Reinier, ze missen bijna geen spelers, hè, bij De Weide. Helemaal fit en klaar voor Zuidwolde.
4: Ja, en dat is bij Zuidwolde wel een heel ander verhaal. Want daar missen namelijk 6 spelers. En waaronder ook een aantal spelers op vakantie zijn, begreep ik. Ja, en daar wordt natuurlijk ook wel een beetje vreemd over gedacht. Onder andere Gerbeluk Pol, die er niet is. En Van Dijk, Van Veen, en zo zijn er nog een aantal spelers die er niet zijn. Dus Zuidwolde is verre van compleet tegen de beide. Dat dus inderdaad wel compleet is. Hoewel het mij verbaast dat Milan Hogeveen onder andere niet in de basis staat. Maar goed, dat zal een andere reden hebben. Maar het is natuurlijk wel een topper, zou je kunnen zeggen. Zuidwolde kent natuurlijk een fantastische start van de competitie. 3 wedstrijden. Ongeslagen 9-3 en dan een vorstelijk doelsaldo van 20-0. Waar maak je dat nog eens mee? En dus wat dat betreft wordt er nu al gesproken van over de platte kar. En tijdens de winter kan men al het kampioenschap gaan vieren. Ja, en houdt dat natuurlijk een beetje af. Maar het feit is wel dat het verschil natuurlijk met de ploegen die ze gehad hebben wel heel erg groot was. En dat is eigenlijk denk ik ook een beetje inherent aan dit weekendvoetbal, omdat je dus een aantal ploegen hebt die er bovenuit steken, maar de rest is toch wel van een aantal klassen lager. Gezien de uitslagen van Zuidwolle onder andere. De Weide deed het natuurlijk ook heel erg goed. 2 overwinningen. Elke ruime overwinningen, maar dan komt Hardenberg en dan is het een nederlaag. En dat was dus de eerste nederlaag voor de Weide. Dat dus daardoor weer wat afzakte. Maar goed, het heeft wel een goede start gemaakt. Dus er hangt wel spanning hier op Sportpark Schutlanden, deze derby. Want dat is het natuurlijk wel. Ik weet nog, vorig jaar toen werd deze derby hier ook gespeeld. Toen won Zuidwolde eigenlijk heel makkelijk met 0-4 maar liefst. En ja, sommige mensen verwachten dat nu ook weer. Omdat Zuidwolde is natuurlijk wel de favoriet in dit duel. Dat zeker. Maar de Weide die ik afgelopen dinsdag nog gezien heb tegen HZTV. Toen won HZTV met 5-1. Maar in het laatste kwartier was de Weide heer en meester. Maar ik moet wel zeggen dat er toen een C-elftal bij HZTV in de lijn, binnen de lijnen stond. En de laatste half uur kwamen een paar basisspelers van de Weide. Dus ja, toen was er wel verschil en had het zomaar 5-5 kunnen zijn. Dus dat maakte ze best een goede indruk. Dus de Weide is absoluut natuurlijk niet kansloos in deze wedstrijd, waarbij Zuidwolde absoluut de favoriet is. Maar ja, met nu 6 mensen die er niet bij zijn, ja, dan kan het misschien wel een ander verhaal worden. Dus we zijn in afwachting, nog een minuut of 4 op een somovergoten sportpark. En wij wachten af wat deze derby gaat brengen.
1: We wachten het inderdaad af om 3 uur die wedstrijd tussen de Weide en Zuidwolde. We gaan voor het nieuws van 3 uur nog even kort schakelen met de velden. Ja, Jan Haak, bij Nos Schutte is er altijd veel publiek. Ik denk ook vandaag, hè, met dit prachtige
5: weer. Ja, de belangstelling is inderdaad groot. En dan komt denk ik om de gemaakt dat kon worden niet zo ver weg ligt. En zonnetje erbij. Dat, ja, dat, het wordt goed bezocht deze wedstrijd. Zonder meer. Dus even kijken of nu Noorse Schut nog weer wat kan. Ja, bal achter de man. En dat betekent dat niks oplevert. De eerste helft zit er voor 23 minuten op. Dus qua eerste helft begint het aftellen. Maar de stand is nog 0-0.
1: Ja, 0-0. Er was bij Tiendeveen VVK gescoord door VVK, maar het doelpunt werd afgekeurd. Nog altijd 0-0, Wolter?
3: Ja, nog steeds 0-0. Dat was inderdaad buitenspel. En nu, ja, het gaat eigenlijk wel op en neer. 100% kans niet. Ik vind toch iets VVK iets beter. Maar de afwerking is ook niet goed. Dus ja, en dan schiet hij er niet veel meer op. Nu een mooie partner. Dan heb je dus een kleine kans dat er wat wordt. Dan even maar er gaat 4 komen. En dan, ik hoor de tune. Ik neem aan dat het tijd is.
1: Het is bijna tijd, Wolter.
3: Oké, nou ja, goed.
6: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
7: Een nieuwe fiets kopen? dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
8: ANWB, hoe kan ik je helpen?
9: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
10: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
11: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
12: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. En tot zover het nieuws. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden.
13: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. De meeste vertraging nu door de wegwerkzaamheden. Onder andere op de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West ben je 3 kwartier langer onderweg. De linkerrijstrook is dicht. Van een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan naar de A10, de ring oost richting

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: Wolter van der Haar.
1: Ja, dat is wel een 100% kans, zou ik zeggen. Dominic Wiefers van Tiendeveen ging alleen op de keeper af en hij kon erin schieten. De binnenkant van de paal, en dan heb je vaker geluk op weg, maar deze keer geluk voor Tiendeveen. Hij stuitte weer precies bij de keeper in de handen. Nu ligt het even stil door een blessurebehandeling, maar het is naar 48 minuten nog steeds 0-0.
2: Dit is Sportlokaal.
0: Ja, we gaan direct weer verder met het live voetbal. We beginnen bij De Weide tegen Zuidwolde. Ja, Reinier de Boer, het is prachtig mooi weer. Is het publiek uitgelopen richting het sportpark?
3: Nou, wel wat meer publiek dan normaal gesproken. Want ik ben hier al eerder geweest en toen waren het beduidend minder. Dus er zijn wel wat meer. Maar om nou te zeggen, er is sprake van echte derby's weer. Dat ook weer niet. Ik vind het altijd heel moeilijk schatten, maar dat zullen een paar honderd zijn waarschijnlijk. Inderdaad, mooie omstandigheden. 1 minuut gespeeld met Zuidwolde in balbezit. Net over de middenlijn met een ingooi. En nu komt er misschien wel de eerste kans op voor de gasten. En aan de rechterkant is er ruimte voor Leon Kreuze. Leon Kreuze die tikt hem naar de spits. Naar de rechterkant komt er een beetje in de kluts. Die bal in het Sassengebied. En dan wordt de bal heel slecht over de zijlijn gespeeld. En zo geeft de scheidsrechter Zwerver dus aan De Weide een ingooi. Het is wel Zuidwolde dat direct die initiatief probeert te nemen. En ook de bal nu heeft op de helft van De Weide. Dat denk ik toch wel een beetje een gocht op de counter. Want dat is toch wel waar ze een beetje bekend om staan. Maar ze hebben natuurlijk in Carlos Pullen ook een fantastische snelle rechtsbuiten. En aan de linkerkant staat Nick Maison. Nou, die is nou niet bepaald echt snel. Zuidwolde is begonnen in doel met Jordi Perdon, Bram Eckel, Julian Adema, Max Bosker, Stefan Pronk, Nick Vredeborg, Leon Kreuze, Twan Koekoek, Tom Leerdam, Xander Adema en Sam van der Haar. En wij hebben 3 minuten gespeeld en stand dus nog steeds 0-0.
0: Dan gaan wij weer naar Staphorst tegen TEC. Ja, als je niet heel veel wint, Benny, dat gaat ook aan je vertrouwen, gaat dat knagen. Is dat merkbaar bij de spelers van Staphorst?
4: Ja hoor, er zit totaal geen vertrouwen in. En dan toch weer die achterstand. Dan moet je dan weer tegen opboksen. En ja, proberen het wel. En ook dan zit alles tegen. Hier de cornerbal van Tek. En die gaat dan via een verdediger. En ik denk Sam Krauter, geen verdediger. Die kopt hem even over de zijlijn. Nee, ik denk dat dat inherent is aan voetbal. En ja, je speelt om te winnen. En ja, dat is toch al een tijdje geleden. Wat je al zei in de voorbeschouwing. Ja, dat is Staphorst niet vaak gebeurd. Zoveel wedstrijden, geen overwinning. Ja, en dan wordt dat een keer tijd. En je mag gewoon hopen dat, dat ze voor rust nog een keer die gelijkmaker op het bord zetten. Maar ja, vooralsnog is het Tech wat in aanval is. En hier is Sivan werk over. Hij werkt naar de bal weg. Ja, dan moet je als linker vleugel moet je dat daar werken. En Tech speelt de bal al gewoon heel eenvoudig rond. En die gaat hier nu een aanval weer opzetten. Ik heb het gevoel soms dat Staphorst met een man minder speelt. Maar goed, dat is absoluut niet het geval. En Tech heeft nu alle tijd. Alles zit in de helft van Staphorst, alles de laatste man van TEC. En daar gaan ze een aanval op zetten. En ja, die zullen we nog even meenemen. Ze spelen gewoon rustig rond. Staphorst zet geen druk. En dat is nu met nummer 7 met Frank van den Burg in het duel. En die wint dat duel. Dan komt die bal daarvoor. Even kijken, komt die bal voor? Nee, wordt er geflacht en ook gefloten. Buitenspel. 36 minuten hier, 0 tegen 1.
0: Ja, ook Noorse Schut kijkt tegen een achterstand aan. Maar ja, kan er zich terugknokken in die wedstrijd, Jan?
5: Nou, wat we verder gezien hebben, wordt eerder 2 tegen 0 dan 1-1. Van Germanicus heeft alweer 1-2 behoorlijke mogelijkheden gehad. En het is te danken aan de onnauwkeurigheid van de Germanicus spelers dat het nog maar 1 tegen 0 staat. Nu weer een vrije bal. En volgens mij heeft Camping daar geel bij opgelopen. Want die werd er weer aan alle kanten uitgelopen en die trok zijn speler onder de boven. Ja, doorgebroken speler, misschien nog te ver van doel. Van daar riekt het wel naar, maar in ieder geval bleef bij geel. Nou, die vrije bal van Germanicus wordt in de muur geschoten. En dat betekent dat het gevaar voorbij is. Maar het is alles wat de klok slaat, Germanicus op het ogenblik. En er zit Noordse Schut weinig tegenover, behalve wat lange ballen. En die gaan onmiddellijk weer terug En het hele middenveld van is helemaal voor Germanicus. En in het begin zagen we daar nog wat voetballend vermogen van Noordse Schut. Maar dat is helemaal verdwenen. De keeper van Germanicus, Harmsma, en balbezit. De bal naar de linkerkant gespeeld. En dan kan Germanicus weer oprukken. En deze speler gaat ook weer een meter of 25 met de bal zomaar naar voren. En dan gaat de bal naar rechts, denk ik. Vandaar staat helemaal Hogeveen, de aanvoerder, vrij. En dat is in dit geval dan Kain Hogeveen. Want op de bank zit Nens Hogeveen. En die heeft er al niet in zien komen. Kan nu Noordse Schut wat door middel van Juri Benjamins. Levert ook zo de bal weer in. En dan gaat Germanicus weer aan de linkerkant. Weer iedereen eruit gelopen. Dat van de kans. En nee. Oh, die had, was Manu Siwa. Die had hem voor het intikken. Hij tikte ook wel, maar hij tikte te zacht. De bal bleef liggen, waardoor Noordse Schut echt ontsnapt aan 2-0. Want dat was een dot van een kans. Ja, Koster heeft er ook zo één laten liggen. Dus wat dat betreft staan ze gelijk voor open doel niet scoren. En dat betekent na 35 minuten in de eerste helft de stand van 0-1.
0: 0-1, daar nog altijd. Gaan we naar Tieneveen, VVAK. Zit er dat doelpunt in het vat, Wolter?
1: Nou, bijna. Want op het moment dat jij mij op de zender zet, is er een schot van VVAK van afstand buiten. Het ketst bovenop de lat. Dus wat dat betreft, het wordt nog wel een hoekschop, maar het was een dot van kan. Maar goed, hij zit er niet in. Dus wat dat betreft, net heeft Tieneveen dat ook gehad, staan ze wat dat betreft in ieder geval gelijk. Nu even kijken wat ze even weer wachten, dat er weer de bal op de plek is natuurlijk. En ze zoeken even wat. Ze staan allemaal wel klaar, maar er gebeurt wel. Even kijken. Nu, nee, nog niet. Het duurt al lang. Oh ja, nou komt het pas. Een van VVK, die moest de andere kant de kwart nemen. Nou, aan deze kant staat hij klaar. Met een eensvinger, denk ik. Ja, dat lijkt erop. Goede voorzet. Dat is zonder meer waar. Maar nu. Ja, dat had ik inderdaad goed gezien. Want hij schoot ook gelijk die corner. Moet ik even kijken, want zijn nummer zie ik nog niet, maar die zie ik zo wel. Dat was gewoon op maat een corner. Dus maar een keurig doelpunt voor VVK. En dat is de nummer 4 die scoorde van VVK. En dat is, moet ik even kijken, Remco Bijmens. En dan is het een wedstrijd die al behoorlijk op 35 minuten staat. Eindelijk een doelpunt. En VVK was weer meer aan de bal. Maar Tieneveen had ook echt wat kans. Nu weer op een kans. Ja, dan moet het niet te vlot gaan. Nou, weer Sander Lubbers heeft al wat bal gedaan. Ja, het is nog erger. Het is zelfs 2-0. Nou, we in de uitzending nog meer doelpunten hebben. Zo staat VVK eigenlijk heel uit het niets. In een goede minuutheid scoren ze 2 keer. En dat is natuurlijk geweldig voor de club. Maar ja, voor Tieneveen niet. En dan, ik zal even kijken wie scoorde. Dat was de nummer 11. En dat was Dion Bruins. Oh ja, oké, groen, nou goed. Die scoorde dus. En dan is ineens, in een ogenblik tijd. Ik zie de schorrebal trouwens op 1-0 staan. Is er dan geen doelpunt? Oh, die andere was afgekeurd. Dus dat is het. Dat had ik niet gezien, want ze waren ook bezig. En dan miste ik de bal. Maar goed, dan toch correctie van mij. 1-0 voor Kerkenveld.
0: 1-0 voor VVAK op bezoek bij Tieneveen. Gaan we naar De Weide tegen Zuidwolde. Is De Weide aan het stormen, Reinier?
6: Nee, zeker niet. Het is Zuidwolde dat meer de bal heeft. En De Weide wacht af op eigen helft. Dat is toch wel de speelwijze die de thuisploeg regelmatig hanteert. Doen ze nu ook. Maar we hebben wel 2 kansen gezien. En voor elke ploeg 1. Want de eerste kans was wel voor De Weide. En dat gaat dan via de counter. En ik zei al, Carlos Pullen is natuurlijk een belangrijk wapen daar op rechts. Nou, die werd ook gelanceerd. En die kon vrij afgaan op doelman Jordi Perdon. Maar in plaats van dat hij zelf schoot, gaf hij de bal af aan Sven Reinhold. Maar ja, die bal was niet nauwkeurig genoeg. Dus die ging over de zijlijn. Dat was gewoon een 100% mogelijkheid. En nog geen minuut later kreeg Zuidwolde de eerste mogelijkheid. Voorzet vanaf rechts. En een prima schot van Stefan Pront. Maar ook een prima redding van doelman Juri Smit van de Weide. Die voorkwam de 0-1 voor Zuidwolde. En zo hebben we dus voor beide ploegen één kans gezien. En is het inderdaad Zuidwolde dat het initiatief neemt. De wedstrijd speelt zich ook voornamelijk af op de helft van de Weide. En dat vindt de Weide vaak ook wel prima. Omdat het, zoals ik al zei, toch wel houdt van countervoetbal. En als je dan zo'n snelle voorhoedenspeler hebt, dan, ja, dan is dat natuurlijk ook wel wenselijk. Maar Sven Reinhold staat verder in de spits met Carlos Pullen en links Nick Muisson. Nou, dat is nog niet bepaald een snelheidswonder. Nu gaat de Weide een beetje moeilijk doen in het eigen stadsgebied, maar ze komen eruit. Maar toch levert dat weer heel gauw balverlies op, want Zuidwolde is toch wel de betere ploeg. Meer balbezit met dus één kans. Maar goed, dat geldt ook voor de Weide. Dus een wedstrijd op de helft van de Weide, maar nog geen doelpunten. Met een beter Zuidwolde, 11 minuten gespeeld, stand 0-0.
0: Gaan we terug naar Noorse Schut tegen Germanicus. Ja, Jan snakt Noorse Schut naar de rust en misschien wel naar een donderpreek van Arjen Keuken.
5: Dat denk ik, van de eerste helft komen ze niet aan te passen. Dus ik denk dat een pauze misschien zeer welkom is bij Noorse Schut. Want het loopt voor geen meter. En Dolwersum kreeg kaartnummer 2 aan de broek. En daar sprak toch al wel enige frustratie uit de overtreding die daar maakte. En net was dan Noorse Schut goed over de linkerkant door middel van Schoonenwille bezig. Maar niemand meldde zich om die bal in ontvangst te nemen. En dat was verbazingwekkend, moet ik zeggen. Want iedereen bleef achter hangen met wel een man, 3-4. Plaats hadden een paar naar voren schoven. En bleven ze kijken hoe uiteindelijk alles tot niks leidde. Ja, er zal toch wat meer peper bij de speler van Noorse Schut erin moeten. Want anders wordt het niet. Nou, bijna een misverstand in de verdediging van de Germanicus. Dat je denkt, ja, hoe kan dat weer gebeuren? Maar dat gaat goed. Germanicus weer in de tegenstoot. En dat wordt weer haast op snelheid verloren. En dat was dan in dit geval Camping. Die liep erbij en er keek ernaar. Maar er kwam een speler van Germanicus toch wel aardig snel aan. Waardoor hij nog een geweldige sliding moest plegen. Dat lukte dan nog wel. En dat geeft wel aan dat het het ogenblik niet goed gaat met Noorse Schut. En verdedigend op zicht rammelen het aan alle kanten. Want dat hebben we een paar keer gezien. Dat het hotseklots inschieten, blokkeren, inschieten, blokkeren was. En ja, nogmaals. Germanicus staat met nog 3 minuten in de eerste helft te spelen. Verdient voor met 1-0.
0: Dan naar Wolter van der Haar. Het slot van de wedstrijd tussen. Of het slot, die is hetzelfde in ieder geval. Tussen Tiedeveen en VVK nog altijd 0-1.
1: Ja, er is nog een alleen. Er was net ook voor tiendeveen. Ik had het van net niet. En ja, er zit wel tempo in. Er zijn meer wat lange ballen. Maar ze zijn niet altijd niet even cijfer. Nu ook op het net in. Ja, halverwege de helft van tiendeveen naar voren. En dan proberen we die diepe bal. Ze gaan echt wel. Ze spelen wel op aanval. En nu staat er op links weer iedereen vrij. Maar die wordt toch weer onderschept. En ik denk dat ik die krijg. En dat, ik doe niet mee. Nee, het is, hij gaat weer buiten de lijn. En dan even kijken nu. Nou, weer terugspelen, weer wat tempo erin brengen. Ze hebben gewoon wat kansen, maar ja, je moet hem er wel in. Het doel is groot genoeg, maar krijgen er maar eens in. Dat is altijd even moeilijk. Een lange paas naar voren. Nee, je wordt weer onderschept door 4-4K. En probeert nog wat vast te houden. Maar nu zit weer wat snelheid in. En dat doen ze toch ook wel goed, 4-4K. Nu weer op links. Dat is toch nog onder controle. Nou ja, nee, nu is het dan weer een slechte paas. En ik neem aan dat hij hem gewoon achter laat rollen. Dat doet hij ook. En dan mag Tiendeveen gewoon de bal weer in het spel brengen. We hebben nog 4 minuten te gaan. En het is 0-1.
0: 0 tegen 1. Daar gaan we naar Stappos tegen TC. Benny, ik denk bijna rust of niet?
7: Het is exact van rust. Hier is ook het 5e jaar van de goedheid. Dus hij zegt, Agamaghi. Moeran, dat is zijn voornaam. En ik fluit hier voor de rust. En Stappos had hier minimaal... kreeg nog 2 opgelegde kansen net voor opslag van rust. En die werden niet benut. Ja, we gaan rusten hier met een 0-1 achterstand. En ik denk dat de trainer toch wel misschien vers bloed erin zal zetten. Dus we gaan het zien. We gaan ons opmaken. Straks voor 2 bedrijven. We gaan eerst op naar de T.
0: Daarna de T. Jan, bij jou rust.
5: Nee, nog geen rust. 0 tegen 1. Net een vlagsignaal van de scheidsrechter van de grenzen van Germanicus. Die werkelijk nergens op sloeg. Wel scoorde Germanicus, maar ook wegens buitenspel afgeluist. Dat was wel terecht vol mee, maar net die diepe bal van de kant van Noordse Schut. Ja, veel lange ballen. Plofte keurig achter de verdediging van Germanicus. En de vlag ging omhoog. Raadselachtig waarom. Ja, zou clubbelang zijn. Want het was niet terecht. Maar goed, dat kennen we zo langzamerhand. Met de assistenten scheidsrechters zijn nog steeds. Maar je moet er eigenlijk een andere naam aan geven. Dus even kijken, waar zijn we met de bal? Germanicus mag nog een vrije bal nemen. Aan de rechterkant richting de punt van het Strasco-gebied. En we hebben 44, bijna 45 minuten op de klok. Nou, je zult zien in beleven dat hij er nog in zwaait. Gaat de kater zich mee bemoeien. En veel beweging in de voorhoede richting tweede paal gegeven. Wordt weggekopt. Maar de tweede bal is voor Germanicus een geweldige knal. Over en naast. En ik denk dat we dan... Oh, is geraakt, zegt de grensrechter... door een speler van Noordse Schut. En dat betekent dat we een corner... opslag van rust, van dat was het net al bijna... voor Germanicus krijgen van de rechterkant. Kijken of dat dan nog wat brengt. Dat zal wel heel opmerkelijk zijn. Maar het kan altijd natuurlijk. Een indraaiende bal. Dan komt hij van de rechterkant richting tweede paal. De keeper laat hem los van Noordse Schut. Maar dat loopt goed af. Maar de tweede bal is weer voor Germanicus... Gaat er straks voor het gebied waarin. En dan kan er waarschijnlijk ook nog uitgehaald worden. Zo op de slag van Rutte. En dan komt de bal in. Zo in de handen van de keeper van Noordse Schut. Singer. Kan Singer nog weer de voorwaarts aanspelen? Nou, hij gooit de bal in. Dat is Enrique Schonewille. Enrique Schonewille gaat aan de rechterkant er vandoor. Maar hij komt er 2-3 man tegen. Maar hij draait naar binnen. En de bal wordt richting Strasbourg gebied gegeven om Kosten. Maar Kosten kan er weer niet bij. En dat betekent dat Germanicus er weer tussenuit kan. En dat allemaal op slag van rust nog even. Een levendig toestandje. En weer op de linkerkant helemaal vrij voor Germanicus. Draait naar binnen en nu naar buiten en gaat het strafschopgebied in. Maar dat wordt dichtgelopen door Steenbergen. En daar gaat Steenbergen nog om te boven. En dat betekent dat hij een vrije bal meekrijgt. Ja, hoe lang we hier nog spelen, ik weet het niet. We zitten 1,5 minuut in de naspeeltijd. Ik weet niet waar het wegkomt. Want we hebben geen onderbreking gehad. Stand nog steeds 0 tegen 1.
0: 0 tegen 1, daar gaan we nog even kort naar Wolter. Is van rust bij Tieneveen VVK?
1: Nee, nog niet. We zitten in 44 minuten en er was net weer, ja, via Dominique weer een kans voor Tieneveen. Maar die kersen de bal een beetje af en precies met de keeper in de handen. Dus dan heb je gewoon een, ja, pech en geluk, laten we het zo stellen. Maar dat gaat dan samen in dit geval. Ja, dan kom je nog niet aan scoren. Maar hopeloos is het echt niet, want de ploeg, het krachtverschil zit er niet in. Nu weer een dieptepaas, maar die wordt toch weer onderschept door Tieneveen. En dan proberen als hij weer nog net voor de rust proberen. Ja, nu weer, jammer, de paas was net te kort. Want dan, want die wiefers, dat moet je dan wel hebben. Maar ze onderscheppen het nou weer. Maar goed, nog een keer proberen een eentje meenemen. Dan denk ik dat het de rust is. En dan op middenveld moet ook teruggaan. Gaat naar rechts. Ja, dat is, kan nog, deze voorzet misschien nog. Dan gaat weer naar op links. Weer naar nu. Nee, niet onder controle. Oh, dan geeft hij buitenspel. Nou, af en toe is dat... Ja, kan het best zijn, ik weet het niet. Maar goed. Het is bijna rust, 45 minuten. Laten we denken dat het zo blijft. Maar het is wel 0-1.
0: 0-1 gaan we vanuit dat dat de rust dat is. Jan Haak, voor mij, wat heb jij nog gevoeld? Wat er nog net gewisseld?
5: Wij zijn hier klaar met de eerste helft. Met een 2 minuten naspeeltijd. Stand 0 tegen 1. Er gaat wel iemand aan de kant van Germanicus uit. Dat is ten kaarten, maar we weten nog niet wie erin komt. Maar er werd gezegd, direct wisselen. De kaarten eruit. Maar de scheidsrechter vloot in tijd voor rust. En dat betekent dat we de wissel niet meegemaakt hebben. Rust. Noordse Schut, Germanicus 0 tegen 1.
0: Dus Jan, ze moeten blijven hangen voor de cliffhanger. Straks naar 3:30. Wie is de wissel? We gaan het horen. We gaan nu terug naar de Weide tegen Zuidwolde. Ja, Reinier, zie jij een leuke wedstrijd?
6: Nou, dus, het was net een man die zei tegen mij... het moet eigenlijk nog leuk worden. Nou, heeft hij ook wel gelijk aan. Want om nou te zeggen dat het echt een spectaculair begin is... het eerste kwartier, dat kun je niet zeggen. Ik heb wel 2 kansen voor beide ploegen gezien... Want de vorige keer zei ik dus dat beiden 1 kans hadden gehad. Nou, er is dus 1 kans voor beide ploegen bijgekomen. In de 13e minuut weer Carlos Spullen. Dat is toch wel het enige ja, de dreiging gaat alleen maar uit vanaf de linkerkant. Carlos Puller werd weer weggestuurd. Kwam weer heel gevaarlijk voor doelman Jordi Perdom. Maar ja, weer was die voorzet niet goed. Nu is hij weer in balbezit. Nu geeft hij maar Nick Maison aan de linkerkant. Heeft wel wat ruimte. Nu gaat het strafschopgebied binnen. Tikt hem op Willen 1-2 eigenlijk met Carlos Puller. Maar dat lukt niet. Want daar zit Max Bosker tussen. En dat is een verdediger van Zuid-Wolde. Maar de Weide neemt alweer over. Ja, dit is wel een andere koek dan Dwingelo en Ruinen voor Zuid-Wolde. Dat natuurlijk al 20 keer gescoord heeft en nog geen tegendoelpunt heeft geïncasseerd. Maar de Weide is toch wel van een ander kaliber. Nu is het Sander Kat die de bal bijna over doelman Jordi Perdom tilt. Maar de lange keeper kan de bal dan nog net pakken. En de tweede kans voor Zuid-Wolde was in de 22e minuut. Dat kan helemaal niet, want we zitten nog maar in de 20e minuut. Dus dat is na ongeveer 18 minuten geweest. Een kans aan de rechterkant. Leon Kreuze die vrij voor Jurie Smit kwam. Maar Smit die redde uitstekend ten koste van een corner. En nu mag Zuid-Wolde ook een corner gaan nemen als ik het wel heb. En dus twee kansen voor beide ploegen. En verder ja, is het nog een beetje tam allemaal. Kajal de Weide is natuurlijk een heel andere ploeg dan de drie ploegen die Zuid-Wolde al gehad heeft. Waar het heel makkelijk tegen scoorde. Maar dat is nu een heel ander verhaal. Hoewel Stefan Pronk in de vijfde minuut wel de beste kans had. Was wel gewoon vrij voor Smit. En eigenlijk moet zo'n bal er dan ook hangen. Vrije bal voor Zuid-Wolde. Net Randstadsgebied. Tom Leerdam gaat erachter staan. Ik zei dat Milan Hogeveen niet in de basis begon, maar die is wel in de basis begonnen. Ten koste van Dennis Morsink en dan nu de eerste kans, of de derde kans voor Zuid-Wolde. Schot, oh, wordt geblokt, nog een keer ingeschoten, die gaat over. Dat is een 100% mogelijkheid was dat voor Max Bosker. Maar de bal werd overgeschoten en zo kunnen we de derde kans voor Zuid-Wolde noteren. Maar nog niet de doelpunten waar Zuid-Wolde nou ja, eigenlijk in die afgelopen wedstrijden geen problemen mee had. Maar nu 22 minuten gespeeld met een De Weide ja, dat puur countervoetbal speelt. En maar dat neemt niet weg dat het nog wel dreigend is geweest. Nogmaals alleen eigenlijk via Perlum. Maar ja, die is ook gewoon veel sneller dan Nick Maison aan de andere kant. En ook Sven Reinhold is natuurlijk ook niet echt een snelheidswonder. Dus men kiest heel vaak voor de rechterkant van Carlos Perlum. En daar heeft Bram Ekkel de grootste moeite mee, de linksback. Want die wordt er zo nu en dan aardig vlot uitgelopen. Nu is De Weide allemaal op eigen helft een beetje... Het tempo is ook niet erg hoog. Nu ook Jesse Stolpe, die de bal rustig tikt naar Veldman. Veldman, die gisteren nog in de zaal heeft gespeeld bij Hogeveen. Dat trouwens met 3-1 won van Ex-Studiantes. Dus dat heel goed doet in die topklasse heeft. Maar goed, dat even terzijde. Nu Nick Maison. Ja, dit is een goede aanval. Maar ja, dan levert hij hem zomaar in bij Max Adema. Of bij ja, Max Adema. Hé. Hey. Dat zeg ik verkeerd. Nee, Julian Adema moet het natuurlijk zijn. Maar het wil nog niet echt. Combinaties lukken nog niet allemaal. Wel twee kansen voor beide ploegen, maar nog geen doelpunten. Dus na 23 minuten dus nog steeds die 0-0 stand.

0: met Hotel California. Maar wij willen natuurlijk alles weten hoe het de Weide vergaat tegen FC Zuidwolde. Renier de Boer.
1: 28 minuten gespeeld, nog steeds 0-0. En we hebben even een wat mindere fase achter de rug met geen kansen voor beide ploegen. Zo blijft Zuidwolde op 3 mogelijkheden staan en de Weide op 2. En ja, Zuidwolde speelt natuurlijk met een heel andere voorhoede. Want Pol en Van Veen, Van Dijk, Buitendorp zijn er niet bij. Dat betekent dat Zuidwolde met een totaal andere voorhoede aan de start is verschenen. Met Stefan Pronk, Leon Kreuze en Sam van der Haar. En die Kreuze op rechts doet het trouwens helemaal niet gek. Maar het is nu Jesse Stolpa in balbezit. En dat is de man van de Weide. Maar allemaal op eigen helft. En de Weide gokt op de counter. Het is Zuidwolde dat de bal heeft. En dat meer in balbezit is en ook het initiatief neemt. En zo gauw de Weide in balbezit is, ja, dan wordt gauw vooral Pullen gezocht. Maar ook zo net was het Sven Reinhold die wel ruimte kreeg op rechts. Die Bram Eckel heeft geen leuke middag. Heeft het heel moeilijk, want hij kon gewoon snelheid tekort. Nu is hij wel in balbezit. En misschien dat men naar achterin wat gaat wijzigen, want ik zie al dat hij nu in het centrum staat. Maar nu Julian Adema wat meer op links is, dat hij misschien sneller is. Want daar ligt wel de kans voor de Weide, de rechterkant. Maar nu is Sam van der Haar van Zuidwolde weg. Stuurt de bal naar voren, maar dan gaat de vlag omhoog. En de scheidsrechter Zwerver die neemt dat signaal ook over. En zo blijft het dus nog steeds na 30 minuten spelen 0-0. Met nog steeds niet echt sprankelend voetbal. Zuidwolde heeft het moeilijk hoor, met dit verdedigende Weide. Dat natuurlijk zeer compact verdedigt. Ja, en dan als je dan met veel jonge jongens in die voorhoede speelt, dan wordt het natuurlijk wel een lastig verhaal. Maar dat lijkt ook wel na het eerste half uur. Nu levert Stolpen zomaar in. Want ja, afgezien van een paar lange ballen op Pullen is het aanvalstootkracht van de Weide een beetje miniem, zou je kunnen zeggen. Nu dan is er wel een ruimte, is het weer Sven Reinhold, die eigenlijk best wel snel is. Ik zei dat dit geen snelheidswonder was, maar hij loopt nu wel weer Bram Eckel eruit en haalt er ook nog een corner uit. En kunnen we die misschien nog eventjes meenemen. 31 minuten op de klok en Carlos Pullen die gaat er helemaal naartoe. Die gaat hem nemen, maar dat zo snel die zo net was, zo langzaam gaat hij naar die bal toe. En ja, daar zit weinig tempo in eigenlijk. En dan wordt die corner genomen door Ian Scholing met Pullen naar zich. Misschien dat uit een standaard situatie het gevaarlijk kan worden. Scholing gaat hem toch zelf nemen. Met alleen Sven Reinhold in de buurt van de keeper. Er komt die bal. Stolpen kan er net niet bij. Wordt opgevangen door Sander Kat. En de Weide blijft in balbezit. Maar die levert hem zomaar in bij Tom Leerdam. En die probeert aan de rechterkant Sam van der Haar in stelling te brengen. Maar de bal is alweer over de zijlijn. 31 minuten gespeeld. De stand nog steeds 0-0. En je hebt het gevoel dat de wedstrijd eigenlijk nog een beetje moet losbarsten.
0: Daar moet het misschien nog losbarsten. Dat geeft ons even de ruimte om bij wat tussenstanden rond te gaan kijken op de velden. En laten we dan beginnen in de derde divisie A. Want daar wordt natuurlijk volop gevoetbald vanmiddag. Dovo tegen ADO 20, dat kent een ruststand van 1-1. Nou, u weet van Benny Michels dat bij Staphorst tegen TEC dat het daar 0-1 is. SVZW Sparta Nijkerk tussenstand 0-0. Purmerstein Harkemaanse Boys 1-0. Scherpenzeel ACV 1-1. Sportlust 46 tegen Excelsior 31-0-0. En de wedstrijd tussen Eemdijk en Hollandia is afgelast. En dat heeft alles te maken met het plotseling overlijden van een van de oprichters van de vereniging, Dolf Veldhuis. En daardoor heeft de club in overleg met de KNVB besloten om vanaf 3 oktober, dat is natuurlijk vandaag vanaf 12 uur, alle wedstrijden af te gelassen. Dus sterkte voor de nabestaanden daar. Dan in de eerste klasse de wedstrijd tussen Heerenveense Boys, HZVV, 3 uur begonnen, nog niet gescoord, nog altijd 0-0. In Meppel, tweede klasse P, FC Meppel staat bij rust voor met 2-0 tegen Twedo. En dan duiken we nog even gauw die derde klasse F in. En dan zien we de wedstrijden die op dit moment bezig zijn. SVV 04, Ruinen 2-1. Zwil tegen Bijlen. Nee, dat is een wedstrijd van vorige week. Dat loopt wat door elkaar. Dat komt natuurlijk ook door al die wedstrijden die natuurlijk of op zaterdag of op zondag worden gespeeld. In ieder geval weten we, Reinier, dat bij de Weide Zuidwolde nog altijd 0-0 is en dat het allemaal maar moeizaam op gang komt.
1: Ja, Ja, dat kun je wel stellen. 33 minuten gespeeld. We hebben wel 3 kansen gezien voor Zuid-Wolde en 2 voor de Weide, maar dat is het dan wel. En verder is het vooral middenveldspel met vooral Zuid-Wolde wel in balbezit. Maar niet echt overtuigend hoor. Die verdediging van de Weide staat tot nu toe best goed. Maar nu worden ze wel heel ver teruggedrongen. Milan Hogeveen, ja, kiest dan weer voor de lange bal. Ja, zomaar in de voeten van Max Bosker. En die heeft nou eenmaal een blauw shirt aan. Dus dat is van de tegenpartij. Dus dat is al een beetje moeizaam wat de Weide doet. Stootkracht is miniem. Alleen als het Carlos Spullen kan bereiken, dan zit er dreiging in. Maar verder eigenlijk niet. Zijn het lange ballen die eigenlijk alleen maar opgevangen worden door de verdediging van Zuid-Wolde. Nu Sven Reinhold, maar is de bal weer veel te snel kwijt aan Leon Kreuze. Nou, die levert hem zomaar weer in bij Rick Veldman. Rick Veldman, die levert hem zomaar weer in bij Julian Adema. En Adema, ja, die schiet de bal richting Rick Veldman. Ja, die speelt bij de Weide. En Rick Veldman levert hem weer in bij Twan Koekoek. Nou, zo kun je wel zien wat voor de wedstrijd momenteel is. Het is gewoon een kunst om je ploeggenoten eens een keertje te bereiken. Want het is, dit is gewoon maar pingpong, lijkt het wel. Levert zomaar in bij de tegenstander. Slechte fase momenteel, veel balverlies. Met Milan Hogeveen toch in de basis begonnen. Ten koste van Dennis Morsink, die wel op het formulier stond. Maar blijkbaar dan tijdens de warming-up toch niet gereed was om te beginnen. Ingooi voor Zuid-Wolle. Gaat terug naar Bram Eckel in het eigen strafschopgebied. Wordt helemaal niet onder druk gezet. Levert hem dan in bij doelman Jordi Perdon. Ja, waar moet die met de bal heen? Nou, op goed geluk richting de spits Stefan Pront. Maar ook die komt er niet aan. En zo kan Jordi of Jordi Smit de bal ook weer inleveren. Hij levert zomaar weer in. Ook Hollandse Velde. Het is gewoon pingpong op dit moment. En nu Adema dan. Adema, kan hij hem bij een tegenstander, bij een ploeggenoot krijgen? Nee, ook niet. Het is Nick Marzon die inlevert. Ja, die levert op zijn beurt weer in. Maar daar zat toch wel wat ruimte bij Nick Marzon. En daar had hij eigenlijk wel wat meer mee kunnen doen. Want die voorzet was geen probleem voor Perdon. En dan is het Zuid-Wolde dat probeert aan de linkerkant weg te gaan via Sven van der Haar. Nu lukt het zelfs om 3 keer een ploeggenoot te zoeken. Dan helemaal aan de andere kant, Leon Kreuze. Kan hij bij die bal? Nee. Want daar zit Lars Tichelaar en die levert vervolgens weer in. Dus dat geeft wel aan veel balverlies. Beide ploegen hebben heel veel moeite om naar dezelfde kleur te spelen. 36 minuten gespeeld. En nog steeds dus die 0-0 tussenstand.
0: Ja, en ook bij de wedstrijden die om 2:30 zijn begonnen, daar rolt de bal weer. Onder andere bij Stappos tegen TSC. Ja, en Benny, komt Stappos wel uit de kleedkamer?
2: Ja hoor, dat de beste kans gelijk naar rust. En maar ook deze werd toch weer omzet half. Net aan de verkeerde kant van de paal. We zijn exact 5 minuten onderweg in het tweede bedrijf. En Richard Karrebelt heeft geen wissels toegepast. Dus dezelfde welisnamen staan nog hier op het veld. En ja, de bal is bij Stappos. Die speelt hem even terug naar Kjeldemmer. Die speelt hem even naar Dirk Muis. En dan komt er een aanval, denk ik, van Stappos. Wat die diep speelt. Nee hoor, en het is een hele slechte paas. En die speelt hem gewoon in de handen van Elber Evora, de keeper van Tech. En die gaat de bal lang naar voren spelen. Even kijken wat Stappos naar tegenover zijn. Sivaro Bosveld. Vindt hij dat wel? En moet Kjeld Engbers in actie komen? Verliest ook dat wel? Nou, daar is Tek er weer vandoor. Nummer 10, die loopt helemaal de 16 in. En daar kapt hij hem uit. En daar is een fantastisch schot, maar ook een hele goede redding van Stan Meekhoff. En dat slot van Dennis Vrijman. En dat had het zomaar de 0-2 kunnen zijn. En hier is het vasthouden van Henk Prouter op de middenlijn. En is het een vrije schop voor Tek. 52 minuten. 0-1.
0: 0-1, daar terug naar Jan Haken. We gaan naar de tweede helft van Noorse Schut tegen Germanicus. Ja, er moet even een stapje bij Noorse Schut. De schouders, of tenminste, de shirts moeten opgestroopt worden. Is dat zichtbaar in het begin van die tweede helft?
3: Nou, en Rick Sponnen wil een dot van een kans alleen op de keeper af, maar hij knalt tegen de keeper aan. Maar daarvoor was alweer een mogelijkheid voor Germanicus. Dus de eerste minuten waren voor Germanicus. En zo opeens kan dan Enrico Schonewille vrij op de keeper afgaan. Maar ja, hij paft recht vooruit. En daar stond de keeper. En links was het doel open rechts ook. Maar in het midden niet. Van daar stond de keeper. hebben. Dus een verkeerde keuze, zou ik zo zeggen. Justin Benjamins, gekomen voor Koopman bij Noordse Schut. En ik zei al, ten kate geblesseerd. Er komt een vervanger voor op Slag van Rust. En dat is geworden Nens Hogeveen. Dus we hebben nu Kain Hogeveen en Nens Hogeveen in het veld staan aan de kant van Germanicus. En wat ik al schetste, Germanicus begint opnieuw de tweede helft toch beter voetballend dan Noordse Schut. Maar af en toe, en dat was in het begin ook zo met Nick Koster, valt er een dikke kans voor Noordse Schut. Alleen, ze zijn niet benut, maar Germanicus had ook meer treffers kunnen maken. Dus wat dat betreft is er eigenlijk niks af te dingen op de stand 0 tegen 1. Of anders gezegd dat Germanicus voorstaat. We voetballen in de tweede helft. 5 minuten, stand 0 tegen 1.
0: Dan gaan we kijken bij Wolter of de bal in de tweede helft rolt bij Tiendeveen VVK. Ja, ook Tiendeveen moet uit een ander vaatje gaan tappen, Wolter.
4: Ja, we zijn nu in de 49e minuut en ze zijn weer begonnen. En Tiendeveen is inderdaad uit een ander vaatje getapt. Een goede aanval en een schitterend schot van Boksma. En het was een doelpunt, dus 1-1. Het was in de uiterste linkerhoek. Dus wat dat betreft zit de wedstrijd weer helemaal open. Terwijl nu Tiendeveen toch weer in de aanval. Die krijgt er natuurlijk wat moed van. Maar nu weer ook een goede paas op rechts. Maar die wordt onderschept door de aanvoerder van TVK. Maar die speelt hem toch rechtstreeks naar de keeper. En dan wordt het iets wat makkelijker voor Tiendeveen. Nu weer op links, hier op rechts. Weer een toch proberen een goede paas te geven. Ja, dat lukt. En nu de snelheid erin. Want je moet er moed van krijgen. Nu wel een goede bal. Maar het wordt goed verdedigd door TVK. Maar zo is het dan nu, laten we zeggen, 50 minuten gespeeld. Maar het is al 1-1.
0: En Renier, volgens mij loopt het bij jou ook na de rust.
1: 40 minuten staat er op de klok. Er is nog 5 officieel en er is eigenlijk weinig oponthoud geweest. Dus er zal misschien 1 minuut of zo bijgeteld worden. Maar verder dus niet. Maar het blijft nog steeds een hele tour voor beide ploegen om

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De voorsprong van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva op zijn belangrijkste tegenstander Flavio Bolsonaro is kleiner geworden. Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Lula gaat nog wel aan kop voor de eerste verkiezingsronde die morgen start. Als niemand een minderheid haalt, volgt later deze maand een tweede ronde. Een Nederlands binnenvaartschip dat 5 dagen lang vast lag op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vertrokken. De Terra 2 liep vast door de lage waterstand van de Rijn. Nadat een deel van de lading was gelost en het waterpeil iets was gestegen, kon het schip zijn reis naar Nederland hervatten. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. En tot zover het nieuws.
1: Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. In het noordwesten neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 13.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar.

0: langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieren.

0: tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV. Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
3: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.

zijn de headlines uit het nieuws. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop kocht bewust 2 flessen wijn van wijnhuis Teperberg. Rusland heeft buitenlandse diplomaten en bezoekers opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn zeker 5 Palestijnen gedood. Het weer dan. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. In het noordwesten neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 13. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Oud-SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kocht bewust 2 flessen wijn van wijnhuis Teperberg, daags na inwerkingtreding van het Nederlandse handelsverbod op producten uit bezette gebieden. BDS-activisten deden aangifte bij de FIOD. Onduidelijk blijft of de wijn daadwerkelijk uit bezet gebied komt. Bij veroordeling riskeert Bisschop maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Rusland heeft buitenlandse diplomaten en bezoekers opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden als reactie op Oekraïnse raket- en droneaanvallen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat verblijf in Kiev levensgevaarlijk is. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gaza-stad zijn zeker 5 Palestijnen gedood. Woensdag werden ook al 3 Palestijnen gedood bij een aanval en 4 mensen bij een autobombing. Journalist Mohammad al-Najjar stierf nabij een moskee in Khan Yunis. Sinds 7 oktober 2023 vielen meer dan 74.000 Palestijnse doden en 175.000 gewonden. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen.
7: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar.

0: Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel.

0: Luister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. Prominent hacker van Shiny Hunters in Jordanië gearresteerd en werkt mee met FBI. Vertrekkend tennettopvrouw pleit voor meer industrie aan Nederlandse kust om windstroom te benutten. 100-jarige vrouw omgekomen bij zware overstromingen in Spaans Madrigueras na wolkbreuk. 2 ton suikerbeten verspreidt zich over A256 bij Goes. Weg afgesloten tot vanavond. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar.
7: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar.

Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.

zijn de headlines uit het nieuws. Man aangehouden voor dodelijke schietpartij in bar bij Vondelpark Amsterdam. Verenigde Lijst wint Letse verkiezingen met ruim een derde van stemmen. Oppositie Spanje eist vervroegde verkiezingen na parlementaire nederlaag Sanchez. Tienduizenden Spanjaarden protesteren tegen woningcrisis met massale demonstraties. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het weer in de headlines.

0: Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Kulbers de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Kulbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. En tot zover het nieuws. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar.

0: Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it.
2: Hey, zijn